0: dan op die afsteek. Dus ik heb aanvoelig gedaan.
1: Ja, dat moet je doen, gewoon opnemen. Dan kan ik clubkoren, raad ik.
0: Ja, nu wacht je zitten, hè? En dan deze
1: hem
0: te doen, hè?
1: Allebei, hoe
2: dat waarschijnlijk wel een lekkere Poolse pols gaan krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken. Met het honger is misschien niet leuk. En hij keek met een schuin oog. Zoals dat zo mooi heet. Naar de tafel. Maar daar stonden eigenlijk alleen maar koffiekopjes. Met suikerklontjes. En met schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
2: We dachten een smoes om naar de keuken te lopen. Om daar te kijken of het misschien wat lekkers was, want hij had honger. Maar dan begreep hij niet waarom hij helemaal niets had. Tot nu toe. Hij wil eigenlijk wel wat eten.
3: Oh ja, zoals ik kan op radio zetten.
2: Hij heeft gewoon honger. Dat kan toch?
4: Ik wist niet dat het verstond was.
0: We hebben nou weer gedoord al.
4: Nee, nou is dat bankje, is dat lege bankje. Ik heb daar muziek en truien. Kom maar, niks zeggen, man.
2: Hij kan zich maar moeilijk bewegen. Hij...
4: Ik heb toen nog even twee van die raar moet zeggen.

Toen we in de wachtkamer achter de tralies zaten, werd ik er zo eng van dat ik mijn poten niet meer stil kon houden en telkens dacht dat ik van de rarigheid tegen de vloer zou smakken. Op het laatst stak ze maar weer in mijn broekzakken om niet aan Nol te laten merken hoe ik het bekaan had. Maar die zat ijskoud gebbetjes te maken en deed net of hij de directeur was. Gaat u zitten, dame, zei hij tegen een kaller dat binnenkwam. Mag ik u een zacht plekje op de bank voor u aanmeten? Mijn buffetchef is even naar de koelkelder om de wijnkaart aan te vullen. Wat zal het wezen, mevrouw? Ah, die Nol, lachte ze. Jij ook weer in ons huis? Geef mij maar een klaartje met zand. Het spijt me, dame, dat ik u zo grievend teleur moet stellen. Je neven wordt in deze inrichting niet getapt. Het is hier een eerste klas zaak, uitsluitend voor de elite en introducees. Champagne, Malaga, doodgewone borrel krijgt u aan de overkant. Pardon, zei het niezen, mijn man is toch lid hier van de soos? Maar als het niet anders kan, geef me dan maar een zouten bolletje voor de schrik. Waar komt u hier voor? Familieomstandigheden, balletje moet 3 poten rijden en binnen 8 maanden aan de eindstreep zijn. Een zware sport, dame. En dan ging hij vertellen van het suikerfabriek en zat ik mijn zenuwen op te vreten. Bang als ik was dat hij ging zeggen hoe ik ermee te maken had. Maar hij liet me er gelukkig buiten en zei dat het een hete daadje was zonder medeplichtigen. Toen het niezen wou zeggen waar haar gozer voor ingesloten wier, werden we afgeroepen om mee te gaan naar Balletje. Ik schrok er eerst geweldig van, zoals hij daar sting in zijn bruine baaiersklofje achter de tralies. Hij was blauw van magerte en knipperde met zijn ogen als een blinde kip. Hallo Paul, ben je eindelijk eens meegekomen? Groette hij. Ik dacht ook al, waarom... Ben je niet blij dat je broer erbij is? Voorkwam Nol sluw om het seintje te geven dat Bal zijn eigen niet versmoezen moest. Natuurlijk, lachte die. Wie zou er niet blij zijn met zijn eigen broertje? Heb je het nogal naar je zin? Stumperde ik, als ik niet wist wat ik zeggen wou. Nou en of, ging ik de Balletje. Ik ben hard van plan om voor levenslang bij te tekenen. Moet je maar naar mijn hoofdje kijken. Aboe! Je moeder laat je groeten en komt de volgende keer weer mee. Als ze wat te missen heeft, komt er nog een polswisseltje, beloofde Nol. Hoeft niet, verweer Bal.

0: Dat je, ik heb met taartdozen vouwen een lammetje verdiend. Daar kan ik van stomen als ik straks overga naar de griebus om een rukkie uit te zitten. Want ik denk er niet aan om in hoger beroep te gaan. Ik heb geen puf op Nieuwkiekeboet te gaan spelen met dat stel oude lulletjes in Den Haag. En er nog een deukje overheen te krijgen. Met een hete daadje moet je niet voor het panopticum komen. Dat haalt niks uit. Ze hebben je anders gehaaid aangepakt. 8 maanden voor de eerste keer en een gewoon diefstalletje bij een gebroken poot. Dat is om de laatste rij geen zalfie, vloekte Nol heftig. Nee, dat is het net niet, beaamde balletje Grif. Maar mijn pa is een fijn merk. De aanbeveling doet ook wat, moet je rekenen. Laat ik maar zeggen, 5 maanden voor het Sinksneesie en nog 3 voor de goede relatie. Nou, de beurt aan Poppetje, schreeuwde Nel. Die kent er ook wel van als het op de heupen heeft. Maar eerst zal ik de krans even ophangen, want het begint me te vervelen om de hele avond in graf Twelen te zitten. Ga ze ogenblikje opzij, jongens, dacht de rouwkrans aan het spijkertje boven mijn ledikant kan hangen. Ziezo, en nou krijg ik mijn Poppetje in de fameuze creatie. Poppetje ging op het bed staan en zong de wijs van de liedje voor Unlockie. Die vlodderig overnam, omdat hij, net als het hele stel, zwaar in de kroten was. Je zal gezongen worden, hikte Poppetje, die de eigen aan het kastje vast moest houden om niet van het ledekant te tuimelen. Horen jullie, we gaan beginnen, hè?
1: Stil nou!
0: Riep Sproet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. We krijgen een rondje en schuurpapier van de blauwe nachtegaal, zet maar in, Pop. Die herrie laat het niks, daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.
1: Attentie!
0: Gilde Pop en hij begon te zingen.

de sproetenkoning laag gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. Stilte! We krijgen een rondje grof schuurpapier van de blauwe nachtekaal. Zet in, Pop. Die herrie laat het niks. Daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.

0: Dit refrein. Alle gaan meezingen. Schreeuwde poppetje. Nou vooruit, zet hem op.
1: En heel de bende brulde mee.
2: Oh,

alle uren door de wacht door de voet voortgesmeed door scherpe oorlogen die de rappe neten, de overstroomde benen en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dicht.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?

0: sneeuw.
1: Ja. Ja, maar dat doe ik ook met de sneeuw. Ja. Ja, het zijn natuurlijk ingrediënten bij ons.
0: Ja.
1: Dat is het mooie ervan.
0: Ja.
1: Dus.
2: Thank you.
0: Ik snap wel wat je bedoelt.

0: gaan ook even wat doen.
1: Ik ga met buiten.
0: Oh ja, daar ben je na.
1: Oké.
2: 舔了。
3: 哦。

Ik heb het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet zo goed als ik het niet

Dag dames en heren, ik ben Joop van Zijl. Voor de Concertzender presenteer ik dagelijks het programma Geen Dag Zonder Bach. Elke werkdag te horen tussen 1 en 2 uur 's middags.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

0: It got a little sticky.
1: Yes, Dr. Klangendom, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendom zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendom zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk. Uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan onder Klangendom nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.